0: WCBC.
1: Newton. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Lief en eenvoudig, keurig en net. Lijkt dat niet precies op Miranda's portret?